Når lingstent steken, når rechtstent breken, det is dansen voor sukkels.

0: breken. Het is dansen voor sukkels, verliefd en verdwaald. Naar links tegen het zuchten, naar rechts voor te vluchten. Het is dansen voor sukkels, verliefd en verdwaald.
1: 18h10, 20h30, près de chez vous en Bretagne, sur RCF.